Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knibbelt langs ramen, het motregen.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Radio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.
2: Und das bin ich, der kleine Bruder.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Als een roos is onze liefde nu ontbloeid. En ik voel je in mijn armen zachtjes beven. Ja, ik weet dat ons geluk nog

vieles en benzine huur. Een restaurant wordt hier afgesloten. Elke dag dezelfde sleur. Een vliegtuig klimt

is vrijdagavond en het regent. Vlaanderen gaat zeker naar huis. Spitsuur en een hoop ellende. Straks weer hangen voor de buis. Bogen strekken naar het zuiden.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: says.
1: Yeah?
0: I found a police dog in my dustbin.
1: Well, how do you know he's a police dog?
0: He had a policeman with him. Though my old man's a dustman, he's got an heart of gold. He got married recently, though he's 86 years old. We said, here, hang on, Dad, you're getting past your prime. He said, well, when you get my age, it helps to pass the time. Hey! My old man's a dustman, he wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in a hat.
2: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws.
4: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting, we starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. Die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Wappensche en wil mij dan ook rot. Heb geen zin in etten, veel mij brak en veel mij ziek. Maar plotseling draait mijn stemming

bin wat somber af en toe. En helemaal wie donker, wil ik slapen, ben ik moe. Ik ben een mens verbieten en hou van prachtig weer. Dan kom ik.

Ik zei dat is oké. Kom zing maar met me mee.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
1: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
1: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
7: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
7: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terramcottapotten, bloembakken en zo verder.
9: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
7: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
10: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in L Nederland.
11: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
12: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
13: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
17: Monza's favoriet.
18: Hallo, ik ben Patrick Jochems en ik ben verkozen als de nieuwe Monza favoriet met mijn nieuwe nummer. Jij hoort bij mij. Heel veel luisterplezier.
17: Monza's favoriet.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Stadt war Heipas Guam, warm der Heim, heilend von der Wind. Heim und heilend von der Wind, als ein Vogel die Flucht vor der Straat geht, die nicht eens mehr weet, was ein Stadsmus ist. Heilend von der Wind, heim und heilend von der Wind. Op het pad, in de straat met het huis, in de rij van de buurt met het park met de eik, in de wind, in je haar, in de wind, op de fiets met de bel, met je duim op de bel in de stad. Duim op de bel van de fiets op het pad, in de straat met het huis, in de rij van de buurt met het park met de eik, in de wind, in de wind, op de fiets met de bel, met je duim op de bel in de stad.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik aan de Stationstraat 38B, tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. Ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Moederdag, speciaal versierde chocolade voor de lieve mama. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag dan zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwennerij sinds 1978. Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goederen. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwaardberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaardberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Ondernemingen Ele en Vee vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele en Vee.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In play-off 1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlak bij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Terug de tijden. Corrie en de Rijkels en tranen heb ik om jou gehuild. Welkom, dit is Zondagmorgen zonder zorgen.

verrückte Daten mit Dese von Grafi Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht. Welkom bij Zondagmorgen zonder zorgen. Mijn naam is Freddy Nijns en je hoort het programma elke zondag tussen de klok van 9 en 12 uur. Muziek uit Nederland, hier is Frans Bauer.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Uit de cd 50 jaar troubadour. Muziek van chef Diederen en het blomme menke. Goedemorgen allemaal. Hier is John Tana.

0: Robert Pater. En hij is alleen vannacht.
1: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
5: Beste luisteraars, er is weer een grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer?
6: VIP-taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
7: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiesel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40. Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen. Uw partner op de weg. Tot binnenkort.
8: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
10: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
11: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza. Het nieuws. In play-off 1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlak bij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
16: Hier bij de gezelligste radio in de omgeving. Muziek vanuit het hart, gepresenteerd door Freddy Nijens.

0: Welkom in ons tweede gedeelte van Zondagmorgen zonder zorgen. Mijn naam is Freddy Nijs, ik wens u een hele goede morgen. De New Forward en het Stamcafé. Bijna carnaval, hier is Peter Beense. Van een biertje, daar blijf je af.
1: Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

En als jij gaat, wil ik met je mee. De muziek was al van Lilian Sinclair. Zo belanden wij bij Arne Jansen en zijn Lessie Gals. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen.

The Lonely Band van heel wat jaren geleden was dat uit het Telstar-archief. Zoals jij is er niet één. Goedemorgen, Duitsstalige muziek. Andrea Berger, Ich liebe das Leben.

Loredane en Patje Crimson en Cowboys en Girls. Goedemorgen, bent u allemaal goed wakker? Marianne Rosenberg wel, want er gehört zu mir.

Der Gebrüder Blattschuss. Kreuzbergen Nächten. Je merkt dat de carnaval er stilletjes aankomt. Een gezellige tijd natuurlijk. Hier is Dora. En ze zit weer op de vijfde rij. Welkom zondagmorgen zonder zorgen. Ik ben Freddy Nijs.

Hij was de koning van het Vlaamse lied, Vultura. En de verboden dromen. Muziek wat nog in de tijd afkomstig is van het Eurovisie Songfestival. Sandra en Andres.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Nislana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Heerlijke verse aardbeien. pramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en pramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
8: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In play-off 1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlakbij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Hier bij de gezelligste radio in de omgeving. Muziek vanuit het hart, gepresenteerd door Freddy Nijens.

Hoezo dat ik nog zijn met die kleine vogel? Ruim zo vaak deze Senna. En zoals ik al zei, kleine vogel, welkom bij Zondagmorgen zonder zorgen. Mijn naam is Freddy Nijens en jij luistert naar je favoriete Radio Monza. De George Baker Selection staat voor je klaar. En save all your love songs.

Vamos, Amore mio Vamos. Semino Rossi. Ik weet niet of je nog kent, Theo en Marian, van heel wat jaren geleden uit de vorige eeuw. Hey schat, weet je dat?

Dat zou Steve Tillens moeten zijn, deze. En de Polonaise. Het is weer bijna volop carnaval. En er wordt weer flink gefeest natuurlijk. Welkom bij Zondagmorgen Zonder Zorgen. Siska Peters, wie kent ze nog? En zij zat in Café de Zwarte Kant.

Uit Nederland waren ze in der tijd heel populair. Net zoals de groep Love. Dit waren de Dolly Dots en Laila, de Queen of Cuba. Yves Segers op je radio. We gaan van links naar rechts.

Gelukkig onder Jew, zei de Han. Nog steeds duo in de tijd. Met Johnny Blanco, dat heeft hij al gemerkt natuurlijk. Ik ga van jullie afscheid nemen. Dit was Zondagmorgen zonder zorgen. Fijne zondag. En zo zeg ik geniet ervan.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 36 40 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooy. Industriezone Leurbroek in Keunrooy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij detimmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiesel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken, scherpe prijzen en eerlijke service, professioneel onderhoud en herstellingen, moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40 of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen, uw partner op de weg. Tot binnenkort.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: In play-off 1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlak bij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
3: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
4: Het is een nacht.
3: Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc.
5: I will walk on water.
3: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
2: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
6: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
7: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom. Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
6: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet?
5: Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: In play-off 1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlak bij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik aan de Stationstraat 38B, tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. Ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Moederdag, speciaal versierde chocolade voor de lieve mama. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag dan zijn we gesloten. Onze praline-automaat is 24 of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwennerij sinds 1978.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraatje in Rooi. Zondagmatinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 plus 3 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089-86-48-78.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Het drama bij een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos, blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren de lucht hebben ingeblazen. Vier kinderen raakten gewond, maar een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel goed geplaatst en vastgemaakt was. Dat gebeurde in elk geval door een professionele firma, horen we. Maar wat er precies is fout gegaan, is nog niet helemaal duidelijk. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works heeft geanalyseerd. Bij de vrouwen alleen al gaat het om een daling met 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. De Spanjaarden mochten als eerste aan wal, gevolgd door de rest, onder hen twee Belgen. Ze worden met bussen naar de luchthaven gebracht, vanwaar ze naar huis vertrekken. Europa stuurde ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is het team van de UAE Emirates helemaal onthoofd, zeg maar, door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler zijn naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren nog uit, maar heeft een hersenschudding. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Dat kan in het oosten een bui uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig en slechts 13 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
6: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij detimmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
5: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
6: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro zoeken tegen 2029 en geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar Van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Tja, we zullen zien. Aan het fort van Breendonk in Willebroek is de jaarlijkse 8 mei-herdenking gehouden voor de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Belangrijk dat we de wereldoorlogen nooit vergeten, zegt Eline de Soete van de 8 mei-coalitie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in ons land. Rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is niet duidelijk of hij meteen zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het is nog maar de 2e keer dat dat gebeurt in de Clásico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Daar kan vooral in het oosten een buitje uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en mogelijk ook een bui. Bij temperaturen van slechts 12 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo'n goeiemiddag. Bijna 3 minuten over de klok van 15 uur geworden. En het is zondag met een vanuit de studio van Radio Monza met Hans Larsson. En dit van 15 tot 18 uur op deze Moedertjesdag. Met straks om 16 uur een interview met de zanger Tinus. Bij ons in de studio straks voor zijn nieuwe single voor te stellen.

Geert en Hermien en alle duiven op een dam. Salem Segers en tijd voor een feestje.

0: Jawel, de nieuwe single van Salem Segers, Tijd voor een feestje. En op deze moederdag is het toch wel feest.
1: Een wondermooie nacht. Een wondermooie nacht.
0: Even terug de tijd in met Paul Anka.

If I Tell You. Gezongen door René Leblanc. This I promise you. We gaan verder. We gaan verder met Peter Waaldrecht en Ik Hou Van Jou.

jawel, jawel, jawel. De formatie Tai Tai en Rood Cindy Rose. Zondag matinee met Hans Larsen tot 18 uur vanavond. En hier is de René Redley en alles gaat over. Alles.

Bernal en Kissy Keno. Ooit zijn enige en grote hit. Tina, Rosita en Lonely Without You.

Candy Staten en Young Hearts Run Free. We gaan naar de tijd zijn reclame van 16 uur. En na 16 uur zijn we terug met een interview met Tinus. Want die heeft dan weer belangrijk nieuws. En natuurlijk het nieuws is een nieuw nummer. Dat straks na 16 uur in Zondag Matinee met Hans Larsen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
8: Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiesel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken. Scherpe prijzen en eerlijke service. Professioneel onderhoud en herstellingen. Moderne werkplaats met oog voor detail.
10: Bel ons op 089 85 41 40.
9: Of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen. Uw partner op de weg. Tot binnenkort.
11: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
12: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
13: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
14: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
15: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30-70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoveterweg 14 te Voorshoven in Goetrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
16: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
17: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
18: Radio Monza, het nieuws.
19: De twee Belgen die op de cruise met het hantavirus zaten zijn onderweg naar huis. Over een half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig van op Tenerife. Dat meldt het Nederlands ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur vanavond zou de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar dan moeten ze 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet nog 7 miljard euro zoeken tegen 2029 en geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting, Vincent van Petegem, gezegd in de zevende dag op de VRT. Volgens hem was de vorige berekening een beetje verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een maandje geleden. Van Aert reed weg op 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van de Putten werd tweede, de Nederlander Riek Otema derde. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Dat kan vooral in het oosten een bui uitvallen, maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en buien zijn mogelijk bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog, vanaf woensdag wisselvallig en 13 graden dan.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, ja, welkom in deel 2 Zondag Matinee met Hans Larsson. En ik heb hier twee engelen zitten eigenlijk bij mij in de studio.
1: Ik denk bengelen, hè.
0: Bengelen.
2: Hola,
0: Twan Smeets en natuurlijk onze goede vriend en zanger Tinus.
3: Goedemiddag.
1: Inderdaad, goedemiddag, luisteraars allemaal toes. Of misschien onderweg, dat kan ook. En de moederkes thuis natuurlijk, die we vandaag ook geveerd. Ja.
3: Niet vergeten, hè.
1: Niet vergeten. Ik heb hier bij me zitten, Tinus. Welkom in de studio.
3: Goedemiddag.
1: Het is een apart moment natuurlijk. Hè.
3: Spannend moment, hè.
1: We zitten even bij Hans in zijn programma, dus zondagmatinee. En we maken toch gebruik van Hans zijn programma om even toch een paar dingen in de picture te zetten, in beeld te brengen, Tinus. Speciaal voor dich, want er is weer get noots op de
3: Dat is inderdaad get noots. En natuurlijk, wie ze juist vertelde, is, van Hans een dikke dankjewel ook om mij te ontvangen in
0: graag
3: dit programma.
0: Graag gedaan.
3: Dus, ja.
1: In alle geval, Tinus, ja, we best bekend. Die mensen die zullen de loofloosers, die zullen die wel ontmoet hebben met zomer voor elkaar met elkaar.
3: Ja.
1: En ook op de zondag matinees bij zijn Ogelens aanwezig geweest,
3: ja,
1: op meerdere malen
3: klopt,
1: zelfs, om dingen te presenteren. Het nummerke hoe we met geopend hebben nu dit oor, dat is ook een verdicht, mijn engel.
3: Zeker.
1: Heb ze er nog goede herinneringen aan?
3: Oh, niet te geloven. Ik zeg dat altijd, als ze nu er hetzelfde bussen gaan zitten. Kijk naar links, een paar mooie vrouwen bij zich zitten.
1: Ja.
3: Kijk die dame in de ogen en zeg gewoon, die was mijn engel.
1: Ja, voilà.
3: De avond kent niet meer kapot.
1: Ja, voilà. Zoals de beurs toch moeten overtrekken ook, denk ik.
3: Ja, sommigen die betalen wel.
1: Ja, toch wel. Nee,
3: alleen een tournee toch.
1: De drank is niet voor niks. Hè.
3: Ja. Maar dat lukt wel. Hè.
1: Maar ja, dus de Hubs zijn toch wel al meerdere nummers zelf uitgebracht. Eigen tekst, eigen muziek. Waarschijnlijk, wie wil stuit te tellen nog ongeveer?
3: Oh, ik durf niet te zeggen. Ik denk
1: acht nummers.
3: Op een korte periode.
1: Ja, ja. Hoe lang ben je nu ongeveer bezig?
3: Ik ben, dit jaar wordt dat 2 jaar dat ik eigenlijk solo ben.
1: Solo best, ja.
3: Solo
1: 2 jaar best een solo. Dus eigenlijk, dat is toch al 7 nummers, 8 nummers, dat zijn er toch 4 per jaar bekend.
3: Ja, is werken.
1: Dus dat is alle kwartalen een nummer op een markt.
3: Inderdaad. We hebben dan ook voor gekozen voor nu in de zomer een zomerliedje te maken.
1: Mm-hmm.
3: Dan gaan we in augustus, september, gewoon toch nog een vrolijk, vlot nummerke doen. Eigenlijk ook wel dialect. En dan gaan we nog 1 of 2 carnaval. En dit is eigenlijk de bedoeling. Dan stoppen we.
1: Dan zitten ze al over de 10, natuurlijk. Hè.
3: Ja.
1: Constant bekend zijn een ganse oer vol zingen.
0: Een album vol.
1: Met eigen
3: ik heb ondertussen ook nog een medley. Hebben we ook nog in elkaar geboekt. Maar oké, dat breng ik niet uit. Dat is alleen als ik live op podium sta.
1: Als je optreden hebt, zo'n feestje hebt. En de wildsel gaat stampij maken.
3: Maar
1: dan geeft het allemaal gemakkelijk.
3: 11 minuten aan een stuk.
1: Nou, kijk eens aan.
3: Gaas geven op mijn leeftijd.
1: Dan heb je zelfs al een avondvullend programma.
3: Ja.
1: Maar Hans, we gaan misschien nog wat muziek draaien van onze goede vriend.
0: Ja, ik heb van onze goede vriend Barbara klaarstaan.
1: Barbara.
3: Oh.

0: Ja, Twan, de mensen thuis zien er natuurlijk niet, nee. Maar ons Barbara zit hier binnen, hè.
1: Barbara Daisy Bennen met de harmonica.
2: Met de harmonica.
1: En die had een smile tot achter de oren bekomen.
2: Maar dat is ook mijn Barbara, hè.
1: Dat is die Barbara, joh.
0: Ja, dat is gewoon een meisje eigenlijk.
2: Ik weet nog niet, de veur zit er door, dat alle geluk.
1: Ja. En een leefmeisje nog. Ja, dus, ja. Maar in alle geval, we zijn hier even met Tinus in de studio. Want hij heeft toch wel het een en ander te vertellen. Met zijn nieuw nummer wat er gaat uitbrengen. Of is het al uitgebracht? Of wie zit
2: nee, het is nog niet uitgebracht. Het komt pas aanstaande vrijdag om 12 uur. Dus
1: 15 mei.
2: 15 mei, dan gaat er voor het grote publiek gaat er komen. Dus ja.
1: En toch best een al voor de promotie.
2: Inderdaad, zo geeft dat een beetje de regeltjes. Dus de radio- en tv-stations, die hebben een week, krijgen die de tijd eigenlijk om de muziek te promoten.
1: Dus
2: zo dat in
1: bij de radio is het nummer al bekend. Hey, het is al bekend bij ons.
2: Het is al bekend. Maar ze krijgen de primeur om hem
1: te draaien.
2: Te draaien en nummer op. De mensen wat er dan naar de radio luisteren, die huren dat per toeval ook. Hmm. Dat is het mooie ervan.
1: He? Maar je hebt toch nog, je hebt extra's, je hebt noets te melden eigenlijk. Hè? Dus, want dat is niet meer met hun eigen productie eigenlijk bezig. Hè? Dat is nu,
2: het is eigenlijk zo, normaal gezien promoten voor hem allemaal zelf.
1: Ja.
2: Maar het geluk hebben gekregen dus tot deze song is opgenomen via een platenlabel.
1: Ja, en we zijn nieuwsgierig welk platenlabel best er terechtgekomen. Van, of wie best er terechtgekomen.
2: Ik hou graag dat platenlabel en dat is het zoeken in België. Dat is niet zo evident.
1: Mm-hmm.
2: En vele collega's dachten tegen me, jong, als ze een goeie moest hebben, moesten naar die man toe gaan. Daar zit natuurlijk onze Sam Goris, Bart Kael zit ertussen.
1: Dat heel Vlaamse lied gebeuren, dat zit eigenlijk bij
2: die zitten daar. Ik heb contact met de man opgenomen en hij zei, ja, als het product klaar is, wil ik wel eens luisteren.
1: Mm-hmm.
2: En dan zullen we wel eens zien.
1: Dus de lat lag al hoog,
2: vuurhandje.
1: Ja.
2: En we hebben hem doorgestuurd en ik moet zeggen, binnen een half uur krijg ik bericht dat hij zag van, Tinus, deze wil ik wel hebben.
1: Is goed ontvangen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik ben er heel fier op. En het is niemand minder dan Danny D'Amaro.
0: Ja, hebben we hem ooit al hier live op een optreden gehad hier bij Radio Monza. Dat is wel verschillende jaren geleden. En het is niet zomaar iemand, Danny D'Amaro, want hij heeft ook een programma op Ment.
2: Ja.
0: Dat wordt uitgezonden, de muziekshow.
2: Show.
0: En als je daar dan ook in terechtkomt...
2: Hij heeft mij beloofd vanaf september dat hij mij mee op sleeptouw neemt.
0: Voilà.
2: En dan een van, oké, goed, leuk.
1: Dan kennen we die straks bij Man TV of VTM, wat is dat, muziekshow? De
0: muziekshow is op een aparte zender, Man TV. Hè?
2: Man TV.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus dat zijn nog nieuwe dingen eigenlijk die eraan stonden te komen dan.
2: Leuk,
1: ja, over het nummer zelf... Heb ze het zelf geschreven? Of wie?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met het nummer zelf te schrijven. De hele inzet, dat komt van mij. Maar ik krijg mijn woorden niet tot een verhaal.
1: De spanning kreeg ze er niet aan.
2: Ja, het moet toch net op dit moment in de kop zitten. Maar het ging er gewoon niet. En ik wou toch in het begin mee dat liedje uitbrengen. En mijn kameraad Bart, die wat altijd de muziek maakt, die zei, zal ik dat even van jou overnemen als je wilt. Ik zeg, ja. En hij heeft al mijn woorden bij elkaar gezet. En hebben gezegd, oké, dan ben jij eigenlijk van deze song tekstschrijver.
1: Ja, Bart de Spiegelaar bedoelt
2: Bart
1: ze toch,
2: Bart de Spiegelaar.
1: Dat is een van de muzikanten van Alpenfever.
2: Alpenfever, ja.
1: Ja. Ja. Die zitten dus niet in de buurt eigenlijk, hè?
2: Nee, dat zit in Avelgem bij Kortrijk.
1: Avelgem, dus heb ze nog contacten gunst door Onnig.
2: Jo. Dat blijft met een muzikant eigenlijk en met een componist.
1: Dus hij heeft ook de muziek geschreven,
2: hij
1: de Spiegelaar.
2: Alles
1: en hij heeft ook een eigen studio, meen ik.
2: Eigen studio, ja.
1: Daar zit je samen aan de slag geweest om het nummer op te nemen.
2: Ja, maar je hebt al aan hem overgelaten en heb gezegd van kijk jong, de tekst heb je geschreven, qua richting muziek, maakt me ook niet uit, doe maar eens zelf.
1: En we moeten wat denken, Smartlap, Levenslied, Rock of
2: Get? Maar een vrolijk levenslied.
1: Een plezant liedje, dus.
2: Ja, ik weet niet of ze dat plezant wil noemen, maar ik denk het wel.
1: Ja.
2: Ik denk wel tot dat eens even iedereen de voetjes op de grond zet en denkt van oké. Vult het eens een keer tegen.
1: Nee, bij de pakken blijven zitten.
2: Nee, geef de moed niet zomaar op.
1: Ja.
0: Zet de zorgen opzij of zoiets.
2: Wie kent ze draaien? Wie kent ze draaien?
1: Ja, dan wou ik je vragen wat gaat de titel weer.
2: En werd het nog niet. Jong, beste doen een elders in.
0: Ja, nee, ik doe me nog ook.
1: De titel is Zet de zorgen opzij? Of,
2: Zet je zorgen opzij.
1: Dat is de titel.
2: Gewoon zorgen opzij.
0: Zorgen opzij.
1: We gaan dan zeer loeser, want we zijn erg nieuwsgierig geworden.
0: En het is de primeur voor Radio Monza.

0: Het nieuwe nummer van Tinus en jawel, Twan, vanaf nu, als we zorgen hebben, zetten we ze opzij. En we zetten die plaat op.
1: Zetten deze plaat op, dan kunt voilà. Het een dikke woord.
2: Maar ze hebben het gehoord. De zon is al aan het
1: schijnen. De zon is al aan het schijnen.
2: Tjeeën. Ja, ja.
0: Voilà, chic.
1: Allee, Tinus, het is een vrolijk lied en er zit toch wel een boodschap in eigenlijk. Hè?
2: Ja.
1: Hè? Toch wel een beetje een boodschap in op een heel lustige, vrolijke manier. En ja, ja, met een prachtige bezetting in een muziekband.
2: Kijk, ik denk dat iedereen in zijn leven al eens een mindere dag heeft. En dat wil niet zeggen dat ze dan moest blijven zitten. Dan zeg je van, kom ja, geloof in jezelf. Ja,
1: zet een stap verder vooruit.
2: Ja, en kijk vooruit. Neem maar achteruit kijken. Vooruit kijken. Mm. Kom jongens. Mm. Ondanks eigenlijk dat sommige mensen het haal hebben. En dan van, kom jongens. Geef de moed niet op. En kom.
1: Nee, toes blijven zitten. Het roet gewoon, de kunst misschien lui tegen die zich verder kunnen helpen. En hoe ze echt een, voilà, nieuw perspectief kunnen openen.
2: Ja.
1: Dat is de bedoeling van het nummer eigenlijk, zo'n beetje. Hè. Maar dat is zo een fantastische muzikale bezetting in het nummer eigenlijk.
2: Ja,
1: hè.
2: Leuk hè.
1: Dus dat is allemaal ook bij de Alpenvier, bij Bart Spiegelaar allemaal. Ja.
2: Dat is in 7 fases wordt dat gemaakt. Dus ik kreeg hem dan met mijn zang door, de basis dingen. En dan gewoon even beginnen te vertellen, een beetje drum, een andere drum.
1: Ja.
2: Ik wil dan nog wel trompetten bij en dan... Ja, dan krijg je 7
1: accordeonke keer, wat er, de leiding heeft.
2: Ja. En dan heb je misschien een beetje meer galm, wat minder, neem maar op allemaal. Maar ik kreeg 7 verschillende, kreeg ik door op een werk van anderhalve maand tot 2 maand. Doordat hier tot mijn song eigenlijk pas afgeleverd werd. Ja. En dan koos ik pas nog Danny D'Amaro gewoon. Dus kent je dat indenken? Mm. Ik ben dan met dit liedje ben ik al bezig van december.
1: Ja, en het nummer moet afzien natuurlijk als we de gast presenteren bij een platenlabel. Die wat rommel willen die niet hebben. Dat krijgen ze genoeg als ze dat willen natuurlijk. Ja.
2: Begin,
1: en dan steken die ook in een tiende natuurlijk.
2: Nee, begin januari denk ik dat de studio ben ingegangen voor dat in te zingen. Dus en ze zijn denken, ja, die zijn we nu.
3: We zijn maar na juni.
2: Ja, hè, dus het is.
1: Nog een vraagje, dat gaat nu straks allemaal de sociale media op natuurlijk. Ja. Vanaf de 15e gaat er dat, gaat er dat lossen op en heb ze een clip gemaakt.
2: Dikke, ja, ene. Oh, 2.
1: 2. Vertel eens.
2: Ja, vooral, dus ik had alles gestuurd, hè, dus dat was goed. En het eerste wat natuurlijk de platenlabel zag van, de muziek is mooi. Echt was super mooi gezongen, kwalitatief, echt top jong. Ja. Maar de clip, daar kunnen we niks
1: mee. Koos niet door de censuur of wat,
2: ging er niet door.
1: Pittig gemaakt.
2: Hij zei, nee, er zit geen boodschap in.
1: Nee.
2: En,
1: het verhaal was niet ondersteunend in de clip.
2: Klopt. Hij zei, ik kan die niet gebruiken bij mijn tv, noem maar op. TV-stations waar we dat allemaal promoten, die kunnen dat echt niet. Sorry. En dan zijn we een nieuwe clip beginnen te maken.
1: Van nul af terug opstarten. Een nieuwe script schrijven.
2: Ja.
1: Een nieuw draaiboek maken, zal ik zeggen.
2: Draaiboek maken. We zijn begonnen om 10 uur met de film en het zoals om 7 uur hadden we gedaan.
1: Ja.
2: Maar is geweldig.
1: Nu is er goed. We, dus alweer nog gierig zijn, want dat komt ook pas vanaf de 15e.
2: Vredig komt goed. Nou, ik ben daar heel gelukkig met. Voel de vrijheid ongekend. Was 35 hectare. Gewoon 1 open veld. 35 hectare. Allemaal in het dal met bergen. Mooi. En daar ben ik met mijn kleinkinderen. Kleinkind in de log gestoken. Voel de vrijheid ongekend. Was mooi. Ben met mijn kleinzoon gewoon fietsen. En natuurlijk, al fietsend hebben ze dan... gefilmd, super mooie beelden.
1: Met het filmteam, is dat een vast team, moesten ze een mooie clip het maken? Dat is hetzelfde team eigenlijk.
2: Dat is met een vaste cameraman. Hè.
1: Ja, dat is een pak werk. En het filmen alleen al is een pak werk. Locatie zoeken, de momenten pakken.
2: Morgen is het meer filmen.
1: Huh?
2: Voor dat clipje heb ik op 4-5 locaties heb ik mijn goedkeuring. En ik weer, alleen we worden nergens meer aanvaard. Er zitten overal auteursrechten op. Noem maar op. Morgen is het meer gewoon filmen.
1: Ja, dat is wel een probleem. En dan, dan natuurlijk de mixing. En natuurlijk dus het afmixen van het deal gebeuren is ook nog wel een huzarenstuk.
2: Daar hebben we een dag aan gewerkt om alle shots.
1: Ja, die zuiver montage. Hè?
2: Ja, ook alles moet lip-synchroon zijn.
1: Dat is niet zo simpel, hè?
2: Nee. En dat is een beetje heavy, een beetje stress. Ik moet zeggen, van als ik een liedje uitbreng, is altijd zo die laatste dag, zo stress. Je liet nu ook vrijdag kunnen boet, alles tijd klaar. Alles tijd op Spotify, YouTube, Facebook, alles tijd. En dat is gewoon vrijdag 12 uur, klik, zeg ik die.
1: En dan geit het op de media.
2: Op kwartier voor 11, op kwartier voor 12, dan stond ik al vrijdag weer in de startblokken. Hopelijk gaat dat goed komen.
0: Dat gaat goed komen.
2: Maar we zitten aan de computer.
0: En de mensen die geen computer hebben, daar hebben we ook goed nieuws voor. Ah. Want 31 mei, in de zondagmatinee live, kom jij dan zingen.
2: Gaan we een feestje maken.
1: Dat is de laatste zondagmatinee, hè?
0: Dat is de laatste zondagmatinee voor de zomer. Maar dan begin...
1: Voor elkaar met elkaar,
0: want daar beginnen we mee 28 juni tot en met 6 september... En we houden de mensen op de hoogte wat er allemaal gaat gebeuren.
2: Ja, maar dan komen we ook nog eens terug in augustus. Hè?
0: Ja. Dus we zijn van 10 uur nog niet vanaf.
1: Nee, we gaan
0: zeker geen zorgen meer hebben deze zomer.
1: Maar ja, wat me opvult, dit nummer heb ze tegenovergestelde van die andere nummers in het algemeen beschaafd gezongen eigenlijk. Hè? Heeft een bepaalde reden.
2: Ja, omwille van platenlabel, die
1: eisen dat.
2: Ja, nee, die eisen dat niet zo, maar oké, die zeggen ook, dan blijft men zingen rond de kerk.
1: Ja, ja.
2: En natuurlijk...
0: En nu wordt je veel breder.
2: En van Antwerpen, dat heet niet verstoende zo, van mijn engel, dat is van... Welke planeet kun je... Ja.
0: Café Den Bengel, zal je dan zeggen.
2: Ja, ja, natuurlijk.
1: Dus die reden eigenlijk, om een groter publiek aan te kunnen spreken.
2: Gelijk 6 oktober, dan zit je in Torrevieja in Spanje. Ja, natuurlijk, dan moet ik ten dialecten niet gaan zingen.
1: Dat wordt zo,
2: die mensen die staan te kijken.
1: Als de muziek gehoord is, zal het even goed
0: lopen. Kun je een beetje Spaans, ook niet.
2: Maar dan komen alleen maar Belgen en Nederlanders.
0: Ja, ja, oh, dan is het goed.
1: Ja, dat is het goed.
0: Danny Christian is er ook bij, geloof ik.
2: Danny Christian.
0: En André Hazes.
2: André Hazes. Ja, Sam Goos.
0: Sam Goos, amai.
2: Rak.
1: Het is een goed gezelschap.
2: Ja, leuk hotelletje kregen vandaag.
1: Ja, een sangria drinken of zo.
2: Ik denk dat we een feestje gaan bouwen dan. Allee.
0: We gaan zeker een feestje bouwen. We vonden het heel fijn. We gaan zeker naar heel veel naar luisteren naar de nieuwe single. Waarschijnlijk wordt het ook nog Monza's favoriet.
2: Gehopen dat?
0: Ja, dat zal wel. Hè. En in de top 15 komt hij dan ook weer terecht.
1: Ja, Freddy Nijssen programma.
0: In het Freddy Nijssen programma, het beste van het zuiden.
2: Ja.
0: We gaan eruit en we zien ons 31 mei hier op zondagmatinee live. Als het heel goed weer is, zal dat in de tent zijn. Want die gaan ze hier ook plaatsen. En anders zal het nog in onze cafetaria zijn.
1: In de cafetaria, dan kan ik hem eigenlijk 100 man binnen.
0: Als je op elkaar schoot.
2: En met de polonaise gewoon een keer naar boete.
1: Ja,
0: en dan doen we tralalala en dan komt alles goed. Dankjewel Tinus en Twan voor de komst in de studio.
2: Ja, heel veel bedankt.

kon ik maar even. Dat was de formatie Candy. Zondag matinee met Hans Larsen nog tot 18 uur. Vanavond hier bij Radio Monza.

liefde op het eerste gezicht. Buenas noches, mi amigo. De enige echte Corrie Konings. Door jouw mooie laag. Boom, boom, bailando.

En we gaan stilaan naar het tijdsein van 17 uur, zie ik alweer. En dan gaan we naar de reclame en het nieuws. En dan krijgen jullie het laatste deel, zondagmatinee met Hans Larsen. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
2: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
9: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementeninoostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
5: Paardenliefhebbers. Gerstelsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstelsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstelsoutlet.nl.
6: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
9: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Keunrooi.
6: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten zijn onderweg naar huis. Over een half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig van op Tenerife. Dat meldt het Nederlands ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur vanavond zou de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar dan moeten ze 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet nog 7 miljard euro zoeken tegen 2029 en geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting, Vincent van Petegem, gezegd in de zevende dag op de VRT. Volgens hem was de vorige berekening een beetje verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een maandje geleden. Van Aert reed weg op 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van de Putten werd tweede, de Nederlander Riek Otema derde. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Dat kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En buien zijn mogelijk bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig. En 13 graden dan.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Smoke It In Your Eyes. Dat was Blue Hazes. Welkom terug in het laatste deel zondagmatinee met Hans Larsen. En dat nog tot 18 uur vanavond hier bij Radio Monza.

She Wears My Ring in de versie van Bouke. Zondagmiddag met Hans Larsen nog tot 18 uur en ook met Lilian Saint-Pierre.

wil alles voor je doen. Of met je doen. Lilian Saint-Pierre. Deze is Gerard Joling en My Special Prayer.

Gigi Lamaroso. Je kent van die Dalida, ja jawel. Maar deze versie gebracht door Frank Galan.

Helemaal naar 1967 alweer. Miriam Makeba. En Patata. Frank Valentino nog. En hij brengt voor ons Amor.

Ik wil slechts jou mijn liefde geven. Dat klinkt toch mooi? En Jeroen en El zit hier naast mij al. Zo dadelijk is het Jeroen en El en Shanti vanaf 18 uur tot 21 uur. Amor, gebracht door Frank Valentino. Ik kan u wel al meegeven dat volgende week zondag weer Zondagmatinee live is met Herman en Anita, Bram van der Ven, Miss Lana en Valère. Die komen allemaal optreden hier vanaf 14 uur in onze cafetaria van Radio Monza.

Claude François. En zit er alleen. We gaan er nog eentje doen. En daar pakken we Wiltura voor. Zij gelooft in mij.

Ze gelooft in mij en ik geloof in jullie. Ik ga afscheid nemen. Dit was Zondag Matinee met Hans Larsson. Van 15 tot 18 uur. Volgende week zijn we met Zondag Matinee live. Kom op tijd. We starten om 14 uur. Zo dadelijk Jeroen Noël en DJ Shanti. En ik beloof, ze brengen mooie muziek. We gaan eruit. Arrivederci.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat er op dit moment geen geld voor is. Dat heeft hij gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt. Minister van Financiën Van Petegem zei eerder nog dat de federale regering wellicht nog eens 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn nog altijd niet vertrokken naar huis. Eerder was sprake dat het Nederlandse vliegtuig rond 3:30 van op Tenerife zou vertrekken, maar dat heeft vertraging. Vanavond zal de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Als de passagiers geen symptomen hebben, kunnen ze naar huis en moeten ze 45 dagen in quarantaine. In Leiden in Nederland is een meisje van 15 gestorven tijdens de halve marathon, meldt de organisatie. Meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement is ook afgelast. Sport. De Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zo'n tweede ritzege dus op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van het voetbal hebben Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerst op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht blijft 4e in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar plaats 5. Vanavond meer bewolking, een kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij een graad of 12. Dinsdag overwegend droog 15 graden. Daarna wordt het wisselvalliger.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, beste luisteraars, een hele goede avond. Het is 4 minuutjes over de klok van 6. En ik zeg een hele goede avond. En het is weer zondag. Ja, en ook Moedersdag. En we gaan ook plaatjes draaien voor de moedertjes die thuis zitten. En natuurlijk lekker weg zijn. Of natuurlijk in ieder geval Radio Monza aan hebben. Dus ik zou zeggen, moedertjes, blijf er gezellig bij. Want er komt vast een leuk nummertje, een gezellig nummertje waar je op kan swingen. Maar dadelijk gaan we als eerst onze Hans bedanken voor de afgelopen uurtjes hier zo op Radio Monza. Dus Hans, ik zou zeggen, het eerste nummertje dadelijk speciaal voor jou. En natuurlijk zeggen we ook tegen de mensen thuis allemaal een hele goede avond. En leuk dat jullie erbij zijn bij Hollandse Nieuwe hier zo op Radio Monza. Met DJ duo Jeroen en Shanti, zoals jullie net al hoorden in de begintune. 106.5, 105.6, DAB Plus, 10C. En ik zeg natuurlijk allemaal een hele goede avond. Leuk dat jullie erbij zijn. Blijf er gezellig bij. We hebben voor ieder wat wils. Dus zeker erbij blijven. En misschien wil Jeroen ook nog wat zeggen. Ik weet het niet.
1: Ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. En welkom deze avond natuurlijk weer op deze zondagavond hier bij Radio Monza. Met Hollandse Nieuwe. Natuurlijk met DJ Shanti en Jeroen. Met heel veel nieuwe binnenkomers. Dus blijf er gezellig bij. Tot de klok van 9 uur.
0: Ja, dan gaan we het eerste nummertje opzetten voor onze Hans. En Hans, natuurlijk bedankt voor de afgelopen uurtjes. Natuurlijk ook voor je interview hier zo met Tinus. En natuurlijk ook onze Twan, die was er ook bij. En het eerste nummertje natuurlijk speciaal voor jullie tweetjes. We gaan het doen met het nummertje van Jeffrey Parmentier. En die zingt over Can You Feel the Love Tonight. Deze speciaal voor jullie. Ik zou zeggen, geniet ervan. Natuurlijk bedankt voor zondag matinee. En dat allemaal hier zo op Radio Monza, het Kim Roy.

was dus Jeffrey Parmentier met een schitterende vertolking op zijn trompet van Can You Feel the Love Tonight van Elton John natuurlijk. We gaan naar een hele nieuwe binnenkomer en dat is van Jeroen van Zels met Griekse Nacht.

hoorden de nieuwe van Jeroen van Zelst met Griekse Nacht. En wederom gaan we door naar de nieuwe binnenkomer van Henk Dame. Word nou niet verliefd.

0: Ja, beste luisteraar, sorry, ik was net eventjes gezellig aan het babbelen aan de telefoon, hè.
1: Ja, dat kan. Ja, dat moet ook kunnen, hè, toch?
0: Ja, aan de telefoon, ik bedoel aan de studiotelefoon, hè.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik had een gezellige telefoon van onze Jan uit Holland, hè. Ja, ja, ja. Die was weer gezellig met mij aan het kleppen en aan het bellen. Kleppen, bellen. En hij vroeg of ik een plaatje wilde draaien voor Speedy. En dat is ook iemand uit België. En hij zegt, zou je een plaatje voor hem willen draaien? Natuurlijk willen wij dat doen, hè.
1: Zeker.
0: Ja. En hij zegt, ja, draai maar een mooi nummertje, hè, want jullie draaien weer mooie muziek, zegt hij. Nou, dankjewel, Jan. En dat gaan we zeer zeker doen. Ik heb klaargezegd Timmy Euro met Hurt. En deze dan speciaal voor Speedy van Jan uit Holland. En dan komt hij aan, Timmy Euro met Hurt.

Ja, prachtig nummer natuurlijk van Timmy Juro met Hurt. En dat was natuurlijk aangevraagd door onze Jan uit Holland. En dat was speciaal voor Speedy. Hurt was dat dus. We gaan lekker door naar nog een gouden ouwe. En dat doen we met Jack Jersey met Sri Lanka.

Ja, beste luisteraars, jullie Jack Jersey met Sri Lanka. We gaan lekker door met André Hazes, de kleine grote man. En hij zingt over koningin van de Zigeuners. Hier komt-ie.

blijft toch een prachtig nummer natuurlijk, hè? Van de grote kleine man, of zo, André Hazes, koningin van de zigeuners. En we gaan lekker door naar de volgende. En dat is weer even verrassend, want Billie Jean in het Portugees. Ja, hier komt hij aan. Michael.

Hey, ja, dat was Billie Jean in het Portugees. En ja, dat was op zich wel weer apart en mooi, ja. Wij gaan door met een volgend liedje. Dat gaan we doen met Power Music Workout. En dat gaan we doen met Iceland in the Stream.

0: Elke platenfeestje, elk uur een belevenis. Alleen bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, en nu horen Power Music Workout met Iceland in the Stream. En we gaan lekker door met de volgende. Dat is een nieuwe van de Hindley Street Country Club. En dat doen we met Hard to Say I'm Sorry.

Ja, beste luisteraars, dat was de Hindley Street Country Club en Hard to Say I'm Sorry. We gaan nog naar het nummertje luisteren en volgens mij daarna nog eentje. En daarna gaan we eventjes naar de reclame en naar het nieuws. Maar voor nu nog twee nummertjes, geloof ik. En ja, daarna pas naar de reclame en naar het nieuws. Maar voor nu nog eerst deze van Gerard Joling en Toon Hermans. En ja, natuurlijk Toontje uit Zittert daar. We gaan luisteren naar één vriend.

Ja, prachtig nummer natuurlijk van Gerard Joling en Toon Hermans, een vriend. Hè? Onze Toon natuurlijk uit onze eigen Sittard. En ja, we zijn inderdaad toe aan de laatste plaat van dit uur. En daarna gaan we door naar de reclame en het nieuws natuurlijk. En dan hoort u ons weer terug naar de klok van 7 uur. Maar dat gaan we doen met deze plaat. Nieuw van DJ Jerry en de Sadakwasa Band. En dat doen we met Agadoo. Met de cover remix. Hier komt hij aan.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Garage Eddy Verheijen. Kwaliteit en service in Gruitrode. Op zoek naar een jonge tweedehandswagen aan de beste prijs? Bij Garage Eddy Verheijen in Oudsbergen, Breekiezel 45, vindt u topmerken, betrouwbare service en een moderne garage waar uw wagen tot in de puntjes wordt verzorgd. Jonge tweedehands auto's van de beste merken, scherpe prijzen en eerlijke service, professioneel onderhoud en herstellingen, moderne werkplaats met oog voor detail. Bel ons op 089 85 41 40 of neem een kijkje op www.verheijeneddy.be. Garage Eddy Verheijen, uw partner op de weg. Tot binnenkort.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 plus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op. Voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrode, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
9: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
10: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
11: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, darmkottapotten, bloembakken en zo verder.
10: Dit alles rechtstreeks uit onze series.
11: Paul Christus, op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
12: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Wolenbeersel.
2: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
9: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: De twee Belgen die op cruise met het Hanta-virus zaten, zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur landen ze op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het UZA in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Maar daar moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine, dat meldt FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar geen geld voor is. Dat heeft hij gezegd op VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat we de NAVO-norm halen. Minister van Financiën Van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering 7 miljard extra moet zoeken tegen 2029. Nu, wat de minister van Defensie Franke daarvan vindt, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar die zal daar niet blij mee zijn. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het eind van de oorlog en de veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel dat bevat 14 punten. In Leiden in Nederland is een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon, meldt de organisatie. Meisje was onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement is ook afgelast. Sportte Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayan Thomas Guillermo Silva blijft in de rode leizerstrui. Play-off 1 van het voetbal, daar hebben Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong. Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar plaats 5. Vanavond meer bewolking, kans op buien. Vannacht droger, minima 8 graden. Morgen pak frisser, al blijft het wel droog bij 13 graden. Dinsdag overwegend droge, graad of 15. En daarna wordt het wisselvallig.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, welkom tijdens natuurlijk het tweede uurtje van Hollandse Nieuwe. Het programma van natuurlijk DJ Duo Shanti en Jeroen Nel. We gaan lekker door tot de klok van 9 uur natuurlijk. We beginnen met een hele nieuwe van Gerrit Joling. Mama, waar ben je nou? Speciaal natuurlijk ook voor alle moedertjes die er niet meer bij ons zijn. Prachtig nummer, hier komt hij aan.

Ja, dat was Gerard Joling. Mama, waar ben je nou voor alle moedertjes die er helaas niet meer zijn? We gaan door met een volgende en we gaan het doen met een plaatje van... Even kijken, we gaan het doen met deze van Ricardo Brinkman. En die zingt over schudden met die billen en dat in de remix ook nog.

0: Zonder muziek. Geen uur zonder gezelligheid. Dit is voor jullie DJ-duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, en we hoorden Ricardo Brinkman met een schudden met die billen remix. En we gaan lekker naar een splinternieuwe van Leon Beasley met In een klein café.

0: Ja, Leon, je was veel te snel klaar met zingen. Jongen.
1: Ja, best een mooi nummer, hè, toch? Ja, een hele nieuwe binnenkomer ook weer.
0: Ja, weet ik, maar het was te kort voor mij om een liedje uit te kiezen. Hè?
1: Moeten ze voortaan wat langere liedjes maken, vind ik.
0: Ja, nee, grapje. Ja, ik ga een liedje opzetten voor onze kleine Resia. Ja.
1: En dat is?
0: Ja, een cadeautje van Jeffrey Hayes.
1: Nou, komt hij aan.
0: Nou, Rees die, deze is speciaal voor jou en meid.

Ja, en deze was dus speciaal voor Racy. Jawel, Jeffrey Heesen met Cadeautje. En we gaan lekker door met de volgende. Dat doen we weer met de grote kleine man, oftewel André Hazes. Als je bij me bent.

0: Ja, de grote kleine man was dat, hè. En natuurlijk was dat André Hazes, hè.
1: Ja, zeker.
0: Ik hoor je niet.
2: Ja, zeker was het André. Oh. Ja, mijn schuifje stond nog dicht.
0: Oh, je schuifje.
2: Mijn schuifje, ja.
0: Nou, dat was natuurlijk André Hazes met Als je bij me bent.
2: Prachtig nummer.
0: Ja, ook ja, zeker. We gaan door met deze van Jungle Wagner. En ja, ik zie de tekst volgens mij niet helemaal. Waarom ben je...
2: Gegaan.
0: Gegaan. Oh, ja, dat zie ik hier net niet helemaal. Nou, Jungle Wagner, waarom ben je gegaan?

0: waar herinneringen tot leven komen en nieuwe hits ontstaan. Welkom bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, we horen prachtig nummer van Django Wagner met Waarom ben jij gegaan? En we gaan lekker door met de volgende, Marco Borsato, De Bestemming.

verrassende uitvoering van Matthijs Koning. Ik heb je lief. En natuurlijk origineel van Paul de Leeuw. We gaan lekker door met de volgende. En dat is een splinternieuwe van Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.

Ja, dat was een hele nieuwe van Kimberly Francis met Ik denk dan aan jou. We gaan door. Ja, deze is al wat ouder, maar hij blijft toch leuk. Dan gaan we doen met deze van Robert van Hemert. En hij zingt over, samen met Donnie zingt hij dat trouwens. En ze zingen samen over What That Now?

0: galop.
1: Ja, lekker nummertje natuurlijk. Robert van Heemert en Donnie natuurlijk. Moeta nou, jawel. En we gaan lekker door met, ja, ik denk wel de zomerhit van dit jaar. En dan hebben we het over Just in the Wild met Cheerio.

0: Dat is een beetje ingedacht.
1: Ja, dat kan gebeuren, hè?
0: Ik denk wel eens stil.
1: Ja. Toen was het stil, ja.
0: Ik was mee te zingen en het doen. En dan denk ik, wat is het stil?
1: Ja, lekker nummer, toch? Ja, vind ik ook. Zingt ook weer te kort, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, dat is ook maar 2,5 minuut.
0: Ja, ik moet best wel, langer doorgaan.
1: Moet eigenlijk 3 minuten van maken, vind ik ook.
0: Ja. Nou, in ieder geval, ik had een volgende klaargezet. En volgens mij gaan we daarna met reclame, of nog niet?
1: Nee hoor, dan gaan we nog een liedje doen.
0: Oh. Nou, in ieder geval, we gaan eerst deze doen van Clouseau. En Clouseau die zingt over... Daar gaat ze. Nou, daar gaat ze.
1: Daar gaat ze, inderdaad. En daarna komt nog een verzoekje. Okay. Maar dat hoor je zo.

0: verzoekplaat.
1: Alweer.
2: Alweer, ja.
3: Ja, en we hebben een verzoekje binnengekregen. Ja, via mijn manager. Via mijn messenger. Ja, en uiteraard. Van onze collega Bobo. En hij zegt hier graag een plaatje voor alle moeders. Hier of hierboven. Die moederdag vieren. Vandaag, als het kan, Wiltura en Moederogen. Mocht je ze hebben. Natuurlijk hebben we die. Wij hebben bijna alles. Of iets over moeder. Dank u. Groetjes, Bobo. Nou, hier komt hij aan, hè. Wiltura.

Ja, dat was Wiltura met Moederogen. En dat is een speciaal verzoek van onze collega DJ Bobo. Bobo, bedankt voor jouw verzoekje. En natuurlijk ook de groetjes aan jouw vadertje. En natuurlijk, ja, we zien ons snel weer, hè, kerel. We gaan door met een volgend nummertje. Dat gaan we doen met Amar. En Al heb je niets. En daarna gaan we eventjes naar de reclame en naar het nieuws. Dus tot zometeen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De twee Belgen die op cruise met het Hanta-virus zaten zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur landen ze op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het UZA in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Maar daar moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar geen geld voor is. Dat heeft hij gezegd op VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat we de NAVO-norm halen. Minister van Financiën Van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering 7 miljard extra moet zoeken tegen 2029. Nu, wat de minister van Defensie Franke daarvan vindt, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar die zal daar niet blij mee zijn. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het eind van de oorlog en de veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel dat bevat 14 punten. In Leiden in Nederland is een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon, meldt de organisatie. Meisje was onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement is ook afgelast. Sporter Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayan Thomas Guillermo Silva blijft in de rode leizerstrui. Play-off 1 van het voetbal, daar hebben Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong. Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar plaats 5. Vanavond meer bewolking, kans op buien. Vannacht droger, minima 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij 13 graden. Dinsdag overwegend droge, graad of 15. En daarna wordt het wisselvallig.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, beste luisteraars en voor de mensen die zojuist zijn ingeschakeld, een hele goede avond. Je luistert naar, zoals jullie net hoorden, DJ Duo, Shanti en Jeroen. En we zijn natuurlijk weer het laatste uur gestart. En ja, dan gaan we natuurlijk openen met een liedje. En ja, Jeroen heeft hem klaargezet. Dus als jullie het niet mooi vinden, dan kunnen jullie natuurlijk naar de studio bellen. En de klachten natuurlijk indienen bij onze Jeroen en Ella. Ja, ja.
1: Ja, gewoon doen. Hè. Gewoon een privébericht sturen van wat ben je nou weer aan het draaien, joh?
0: Ja, kan natuurlijk. Allemaal. We gaan het doen met deze van Michael van der Plas en...
1: En Dimi Schoenmaker.
0: Oh ja, dat zag ik dus ja. Net weer niet. En ze zingen over Stella Vie, daar komt-ie.

Ja, en toen ging er iets mis. Ja, dat, ook dat kan gebeuren. Maar ja, het staat al even op elkaar, hoor. We hebben een verzoekje vanuit de cafetaria. En dat is aangevraagd door Miranda, jawel. En ze vroeg een nummertje aan van Rob de Nijs. En ik heb klaargezet, Malle Ballen.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Ja, dat was Rob de Nijs met Malababbe. En wij gaan door met DJ Carlo. En die dat liedje gaat over Don't Worry, Be Happy.

Ja, lekker nummer natuurlijk van DJ Carlo met Don't Worry, Be Happy. En we gaan lekker door met de volgende. Gaan we ook weer even speciaal doen voor Moederdag. En ook voor de moedertjes uiteraard die er helaas niet meer onder ons zijn. En dan heb ik het over Els Bakker met Mama Madonna Marie.

0: Ja, dat was Els Bakker met Mama Madonna Marie. Ja, en nou we het toch over mama's hebben. Ik ga een plaatje draaien speciaal voor mijn mama. Ja, ze is thuis en ze is lekker met Rezi thuis. Hè. En mama, je bent op de luistertour. Dus deze speciaal voor jou, voor Moedertjesdag. Hè. En we gaan het doen met jouw lievelingsartiest, hè? Of de man waar jij, of de artiest waar jij helemaal gek van bent. Dus dat is niemand minder dan de King of Pop, hè? Of zo zeggen ze het, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: King of Pop. En dan gaan we doen met Michael Jackson. En voor jou natuurlijk Blood on the Dance Floor. Ik zou zeggen, dans lekker door de woonkamer met Rezia. Deze speciaal voor jou, mama. En ik zou zeggen, geniet ervan.

Ja, blijft een lekker nummer natuurlijk. Blood on the Dance Floor met Michael Jackson. Ja, en ik heb hem ook altijd hartstikke goed gevonden. Dus ja, lekker hoor. En we gaan lekker door met de volgende. Ook dat is lekker. Dire Straits, Sultans of Swing.

Ja, dat blijft een lekkere plaat. Dire Straits met de Sultans of a Swing. We gaan lekker door met Jan Smit en Damaru. En hun zingen weer over Miro Su, oftewel Tuintje in mijn hart.

0: Van de eerste noot tot de laatste plaat, de beste sfeer hoor je bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, en we horen dus Damaru en Mirozu en Tuintje in mijn hart uiteraard met Jan Smit. En we gaan lekker door met de volgende, doen we met Danny Kanters en Ik wil nog niet naar huis.

0: Ja, beste luisteraars, jullie horen Danny Kanters met Ik wil nog niet naar huis. Nee, ik ook niet, maar over 20 minuten dan is het hier toch echt gedaan. En dan moet ik wel naar huis, hè?
1: Ja, het vliegt even voorbij, hè?
0: Ja, maar we gaan nog eentje draaien. En dan gaan we doen met deze van Antonio Holsken en Bobby Prins. En hun zingen over Hou me vast.

Ja, en horen dus een prachtige nieuwe binnenkomen van Antonia Holske en Bobby Prins met Hou Me Vast. En we gaan lekker door met een nieuwe Duitsstalige, jawel. En dat is wel van de Amigos met Cinderella Blue.

Cinderella Blue. En wij gaan door met een volgende. Dat gaan we doen ook met een nieuwe binnenkomer van Hollandse Glorie. En hun zingen over Marina, Marina. Daar komt-ie.

Ja, lekker nummer natuurlijk. Hollands Glorie, Marina, Marina. En ja, we lopen inmiddels naar het einde van ons programma alweer. En, maar voordat we dat gaan doen, gaan we sowieso even een nieuwe binnenkomen uit het Vlaamse land. En is Steve Tielens en Sarah met Als dat gebeurt.

Ja, dat was Steve Tillens en Sarah. En als dat gebeurt, we gaan nog eentje draaien en daarna gaan we onze eindtune inzetten, want dan is het alweer klaar voor vandaag. Oftewel, dan zit onze tijd er al helaas weer op. Het is alweer voorbij gevlogen. We willen iedereen natuurlijk bedanken. En natuurlijk zeggen, ja, tot over 2 weken. Dan zijn we er weer. Volgende week, dan zijn we er niet. Dus wij zouden graag willen zeggen, tot over 2 weken. Dan zijn we er weer. En we gaan iedereen natuurlijk bedanken voor het luisteren. En ook voor de bellers bedankt. En natuurlijk willen we afsluiten met deze van Metajoor. Voor de moedertjes natuurlijk. En dit is wat mijn mama zei. We zeggen natuurlijk allemaal bedankt. En graag tot over 2 weken. Hoi hoi.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

zee, maar ben ergens gebleven. Omdat ik wist dat ik daar niet moest zijn. Ik was niet gewend.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.